0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Sir Brady. Vixen. Vixen. Vixen. Do a Sir Brady.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat er niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Jouw beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, ja. Goedemorgen, luisteraars. Staat in verbinding met de Studio Labro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus een goedemorgen, luisteraars, in verbinding met de Studio Klaproos, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En dus voor een eventuele reactie 06 25 35 44 en dan de 79. En een goedemorgen, Johan, door het omplaan van die aan de bank, kerel. Jullie zijn ook maar mooi met, hè. Je bent er ook weer mooi op tijd bij, hè. Zeg, luister mee, kom eens aan. Een goedemorgen.

Ten tweede male is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Neumal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars, tijd in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Wordt geen pleitje erin van normaal, speciaal voor Dirk, toch van het landgoed. Plein had ik aan de band door richting om, en die lust het maar mooi met Dirk, hè. Ook een goedemorgen de Tosca, plein had ik aan de band, lust het maar mooi met in de locatie van Dalsen. Mooi dat je er weer bij bent. Nou, even wat muziek, ik heb me fun, ik zal hem zo in draaien. Ja, ja. En voor een groetsverzoek of een reactie kunt u dus reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. En welk muziek lust er maar goed, ik heb hem gloorstaan en hij komt er zo achteraan.

0: Verwende met het NOS-journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Jouw beste vriend op de radio. Rechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. En daarom in een wegdraaien vanaf de localiteiten, de Drochter opslagen vanaf de Tippen Boulevard. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt die 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem dus, de Studio Glabroos bij Vechtdal NL. Goedemorgen, Jan Kamstorp, laat nog wat ik aan de band met Klaasje. Natuurlijk ook voor de spion uit Dievenbrug. En natuurlijk ook voor de Moeze en voor de Palm. En voor de Pionier. En dat wordt aangeboden door Jan Kamps. Nou Jan, je doet maar allemaal mee. Luister maar weer, komen ze weer aan. Een goeiemorgen.

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Klinkt weer gezellig. Graag een plaatje van Matje Combo en de Trio Roy. Met Monique, speciaal voor Herma, die vrijdag jarig was. Nou, Herma, ook nog gefeliciteerd vanuit deze studio. En Jan, de platen hoor ik die aan de bal, hè? Goedemorgen, Glabro's. Wij luisteren ook weer mee. De Olde Beltman van Uit Nijluizen. Plaat hoor ik die aan de band. En je luistert maar mooi met, hè. Krijg mijn plaatje van De Vlam is gedoofd. En hier mijn huisje bij de brug. En er wordt aangeboden Jan uit Ommen. Nou, Jan, het ene is gedraaid. Die andere komt er zo aan, hè. Ook Kees en Zulvia. Plaat hoor ik die aan de band. En luister ook maar met de rand de balk. Met de rest van de buurtjes, hè. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u dus naar reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is hem dus, de Studio Glabro's bij Vechtbal NL. Allemaal in wegdraaien vanaf de localiteit en erachter opslaan vanaf de Tippen Boulevard. En er allemaal in live gepresenteerd hier vanuit het Stoorhoog. En ik zeg, luister mee, kom eens aan. Een goeiemorgen. En Lommeren, waar je aan stiet, hè? Ze denken, luister mee, kom eens aan. Goeie...

0: je de gaskraan straks dicht. Want anders draait dat boertje de gaskraan straks dicht.
1: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
2: Zit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9 persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
6: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, goedemorgen luisteraars. We staan in verbinding met de Studio Glabroos, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Dus het nummer luidt 06 25 35 44 en dan de 79. Dit is een Studio Glabroos Vechtbal NL. Goedemorgen, kom de plaat iets weer om. Hoi.

de rivier. Mijn kleine meid lacht van plezier. We gooien samen steentjes over het gladde water. Maar op een dag, het was in april, we stonden bij een visser stil. Ik had een lang gesprek met haar, het ging over later. Een emmer met een visje erin,

we heen en zegt ik laat je nooit alleen. We zijn samen en gaan nooit meer uit elkander. Want als ik later ooit eens trouw, nou dan doe ik dat met jou. Want ik kan toch nooit meer houden van een ander. Ik streek haar door de krullend haar en zei je bent gauw 16

Ja, ja, goedemorgen luisteraars. We staan hier nog in de verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Weer goede muziek. Nou, je wonder in de moordplaten, hoor ik aan de band. Luister ook maar mooi met, hè. En ook Zijn en Andrea daar aan de balkplaten, hoor ik aan de band. Luister ook maar mooi met. En voor een groetverzoek of een reactie kunt u nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan die 79. Dus nummer uit die 06 25 35 44 en dan de 79. Studio Glabro's, Vechtbal NL, goedemorgen. En dan roepen we de verzoekjes weer af, noord 11 uur, als ze er bent. Ik zeg, luister mee, kom eens aan, mooi.

0: Hier is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2

0: piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

goedemorgen luisteraars. We zijn in verbinding met de Studio Glabro's, gepresenteerd hier bij Vechtbal NL. Goedemorgen, Glabro's. Bedankt weer voor de gezellige muziek. En doe maar even een plaatje voor u van Bong Bong Bong. En geniet allemaal weer van het mooie weer. We zijn mooi in het gebogen hier, weinig last. We komen de bezoeken, morgen gedraaid.

Ja, we zijn er ook weer bij, het Westeinde. En we zullen eens even kijken wat er allemaal bij is hier, van de hele lange lijst. Berend, de schone slaper, wil graag vader Abraham met bedankt, lieve ouders. En Maurice wil graag normaal met zondag. En voor die kleine wasjes, grote wasjes, nou, de fascie of zo is dat volgens mij, en die zullen ze hem opzoeken. En dan hebben we nog Denise graag ademloos van Helene Vizier. Gaan we er ook bij zoeken.

En dan hebben we nog mensen die hadden gereageerd via Facebook. Die zou ik opnoemen. Dus Gerry Huizen, Lummy Campagne, Sylvia Kremer, Heidi van Spijker, Pauli Nulst, Ronald Ulich, Rudolf Aarsman, Harm Bloemberg, Hulpo Campagne, Roelof Verraar, Ben Schreur, Martin Eggelenkamp van Hart en Tien, Herman Kelder, Benny Huisman, Andrea Klein-Lochtenbelt, Kees Kremer en ook een Sandra Boy.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties.

0: Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

Ja. Goedemiddag, luisteraars. We zijn in de verbinding met de Studio Glabro's gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Alle mensen die hanteren met eetsmaak toegewenst vanuit deze studio. En eerst de Beltmansjoe, bedankt voor het berichtje vanaf die zijde. Ook de Proemen, bedankt voor die vanaf die zijde. En natuurlijk ook natuurlijk de Pajo vanuit Weerse loop. Laat nog die aan de baan. Dus er ook maar een moment door op de Kampong.

En graag voor iedereen die luistert, de plaatsje De Bongo Song van Safari Duo. Nog eens een king aan bezit en dan wordt hij hem gedraaid. Dat wordt aangeboden door Herman Entu van het Ommer Kanaal. Hè. En kunt u luisteren tot 1 uur bij de Klaproos en dan vanmiddag De Beltmanshow en vanom De Boeze. En voor een groepverzoek of een reactie kunt u nog reageren onder het nummer 06 25 35 44 en dan de 79. Geen luistermeekomst dan. Een goeiemiddag. Mooi.

goedemiddag luisteraars. Zoals je in de verbinding met de Studio Glabro's gepresenteerd hier bij Vechtdal NL. Zoals jullie een plaatje van Mario Marti van Drein is gedraaid. En ik hoop dat ze goed is. De Piranha uit Noorse Schut. Plaat ging niet aan de band. En luister maar mooi verder met. Kun je zo verder luisteren naar de Buitenman Show. En vanavond de Moeze. Ik gooi het nieuws er maar achteraan. Het is gebeurd vanaf deze zijde. En dan volgende week zondag van achterin. Dan zijn wij er weer. Blijf luisteren bij Vechtdal en een goede middag. Ajo!

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Paks. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Paks bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg. Met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Hallo. Luisteraars, een bijzonder goede middag. Dus luisteraars, een goede middag. Staat u weer afgesteld op de Zendje Bilbaan Show vanuit Nieuw-Leuzen. Wat pleitjes en een prijsje weer op de zondagmiddag. Ook allereerst Arnold de Klaproos en bedankt voor de klankjes van vanmorgen. Dat is weer voor mijn gander, hè? Nou, dus maar gezellig met en een plaatje om het vrienden goed naar de dochter opslagen, hè?

Luisteraars, het nummertje vanmiddag is weer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444 en de 990, hè? We zijn er ook weer bij. Veel draaien, plezier. Ook Ricky Dekker, bedankt voor de WhatsApp. Dat was maar zelf met Jans en Ricky, hè?

Dus Lozias, kom op luisteren ook aan. Ik wens veel Lozias plezier. Goedemiddag. Dat is in verbinding met de Bultman Show vanuit Nieuw-Leusden. En ga verder met het plaatje van Cozy, hè.

Ja, langzaam moest een player gedaan worden. We eens even kijken. Graag een player van Maiko van Noorderzon. Graag als verzoekplaat. Groetjes Irma. Ook Irma, bedankt voor de reactie. En moest de player even kijken. Ja, Irma uit Deventer, hè. En bedankt voor de spraakbericht en voor de WhatsApp. Ik heb Plaatje hem opgezocht. Luister maar gezellig mee. En ook Jan de Keitelman, ook bedankt voor de WhatsApp. Luister maar gezellig mee daar. Jan en Herma. En even kijken. Hier komt de Jan, hè. En bedankt voor de reactie, hè.

0: Dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken

0: levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Ja, 1, 2. Luisteraars, een bijzonder goede middag. Dus luisteraars, een goede middag. Zelfs in de verbinding hier met de Belmashow vanuit Nuleuzen bij Vechtdal 0 105.6. En ook op www.rdvvechtdal.nl, hè. En luisteraars, reacties nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990. Ook de Pioneer, bedankt voor de reactie. Moesten we blij zijn van Henkie Wijngaards en de meisjes in bikini. Ik heb ze klaarstaan, komen dus ook dik allemaal en Ria. Ook natuurlijk voor Gerda en Helian en Florian. En dus we maar gezellig met op de camping, hè. Nou, ze beginnen ook nog te zingen, hè. Ook Emmen Brink en Gedien, Denise, los maar gezellig mee daar in Balkenburg. Plaatje ook dikke de band, mooi dat hij aanstaat natuurlijk. Ook Jan de Krijtleman en Herma, los maar gezellig met. Ik vind die eigenlijk al genoemd, maar ik had nog niet doorgestreept, hè. Maar luister maar gezellig mee daar in Ommen.

Maar ook Michael, bedankt natuurlijk voor de WhatsApp en laat ze maar gezellig met door, hè. Het was een inderdaad een mooi nummertje, de Noorderzon, hè, van Michael. Kijk, dan hebben we nog eentje.

Dus luisteraars, komende vocalen schrijf je ze ook weer aan. Ik wens een goede middag en veel luisterplezier. Dat is in de verbinding hier met de Belmans Show vanuit Nieuw-Leuzen dus. Bij Vechtel NL. En laat me weten dat je erbij bent of een mooi verzoekplaatje wil horen. Dat kan 06330 en dan 444 en dan 990. Dus 0633 444 990 hè. En de Pajo zet de radio maar aan, hè? Zo, Henkie Wijngaarden komt er zo aan, hè?

De volgende plaats moest hem speciaal even doen voor Sven hier. Je live aan bakboord. Moest hem een plaatje zijn van Normaal. Wordt hem aangeboden door de Pioneer, hè?

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedde verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie

0: noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Adverteren bij RTV Vechtal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtal FM of Vechtal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtal.nl.
5: Vechtal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, Leuzen is een bijzonder goedemiddag. Dus Leuzen, goedemiddag. We staan in verbinding hier met de Belmershow vanuit Nieuw-Leuzen. Bij Vechtdonnel dus. We hopen dat de pleisterbeen in de smaak mag vallen natuurlijk vanmiddag. Leuzen's nummertje is 0633 en dan de 444 990. Dus 0633 en dan de 444 990, hè. Zoals Tim, prima aan de Oranje Boulevard. Kerel, groeten de Pinkelman en Jantje. Ook de Pinkelman en Jantje luisteren mezelf met door aan de Oranje Boulevard. En Marco, dacht ik, hè? Van de KDV, hè? Luister mezelf met door en pleizen met vrienden goed dik aan de banden, hè?

En ook Michael Elders, nog een bedankt voor de WhatsApp en voor de reclame maken van op Instagram. Wordt hem gewaardeerd, hè? Maar luister maar zelf mee, ik plaats ook speciaal voor jullie daar. En ook voor... even kijken, Emma, Lisette en Michael natuurlijk. Luister maar zelf mee.

Dus Loja is kon op laten over weer aan hier. Loja is mee naar de Vechtel NL hier. Met een Belma show op de zondagmiddag. En we hopen dat de platenkeuze weer in de smaak maar van natuurlijk. Ik laat in totaal even uitlopen hier en dan gaan we verder met de vocale schijfjes. Dus los over je reacties nummer 0633 en dan de 444 990 en goedemiddag. En veel luisterplezier hè.

Zou nou in mijn verzoekje ben, moest in mijn liedje draaien. Even kun je een liedje draaien van mijn moeder, van de nieuwe van Westie Bronkhorst met de Tutti Colori. Nou, ik heb hem opgezocht, komt ook Dick aan de band. Ook Maiko in bedankt voor de reactie. Ook de Olle Beunaars in bedankt voor de sms. Moest een pleisje zijn van de nieuwe van Jannes. En een mooie van Easy Deasy, gaan we ook doen. En bedankt voor de sms'en, de Olle Beunaars. Zullen we zo een beetje opzoeken, hè? Even kijken, Maiko, daar komt hij aan, hè?

Zo moest hem nog een pleigedijn gedijd worden voor kijk, van Roy Raymonds met een knalgele scooter. Nou, ja, het duurde wel langer, maar je moest de scooter nog even starten, hè? Ho, ho, ho, ho. En even kijken. Nou, daar komt hij aan, hè? Dat is dan de blote voetenzanger, hè? Maar luister maar gezellig mee, een mooi dat je aanstaat, hè?

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

1-2. Luister, dat is een bijzonder goede middag. Dus luister, bijzonder goede middag. We staan nog steeds in verbinding hier met de Belbershow vanuit Nieuw-Leuzen. Een paar blijzende praatjes op de zondagmiddag bij Vechtdel NL 105.6. En ook op www.rtvvechtdel.nl. Luister even voor reacties op nummer 0633 en dan de 444 990. Dus 0633 en de 444 990.

Ook Leo, Leonard, luister maar zelf mee daar. En ik zie, kijk. Ja, nou, ik weet ook niet of ik het mooi vind, hè, maar ik zal zo hem luisteren. En als ik aan de horen is, dan zal ik weer zijn.

Maar Noah, luister maar gezellig mee. En mooi dat je de plaatjes mooi vindt, hè? Ja, Leo, je geeft een goede opvoeding, hè? Goed bezig. Graag hem, Johnny Slijptol. Ook Erwin Brinken, bedankt. En een plaatje gaan we erbij zoeken. Komt ook dikker de band.

En ook Roy Raymonds, mooi ook dat je erbij bent. Was in mijn mooi pleitje van knalgele scooter, hè? Mooi zomerspleitje. En dat zomaar in bij Vechtel NL, hè? Klinkt weer top onder de veranda. Ook gediend in, bedankt voor de WhatsApp. Laten we maar gezellig met door. En plaatjes ook met vrienden goed naar Balkbrug, hè?

Dus los als voor reacties een nummer 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990. Komende plaats over aan. Een goede middag en veel plezier. Tot de klok van 6 uur. En dan kunt u verder vanavond verder luisteren naar de Moezen. Vanuit de kerk en de velden. Komen ze wel, een goede middag en veel luisterplezier.

Zo had ik nog in mijn sms'je een plaatje voor alle Eindhoven fans. Wij luisteren mee vanuit de Stuba uit Leuzen, heel spek. Doe maar Guus met Brabant. Ook diegene bedankt. En voor de sms'je gaan we een plaatje in me opzoeken van Guus met Brabant. En luister maar gezellig met vanuit de Stuba in Oud Leuzen. Ook Leonard, ik heb hem opgezocht. En even kijken, komt hij aan. Dat klinkt goed, kerel. Heb je hem mooi gemaakt, hè?

0: dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

2. Loos is een bijzonder goede middag, dus Loos is een goede middag. We staan nog in mijn korte moment in de verbinding met de Belbashow vanuit Nieuw-Leuzen. Bij Vechtel NL dus, we hopen dat de pleidekeus bij Inders maakt maar van. En Loos heeft wel de laatste reactie is nummer 0633 en dan 444 990 hè. Ook Barry de Woodpecker, los mezelf mee op de camping. En mooi om jullie laatst weer gesproken te hebben met de pizzaboeren in Nieuw-Leuzen. Ook Henk de Tosca, nog een bedankt voor de reactie. Los me gezellig mee in zonnetje. Genoeg blijven drinken, hè? Het is warm, hè? Prima plaatjes vanmiddag, Belbashow en Kalleman, hè? Ook Sander Pruim van Pruimertijd, luister me gezellig mee. Een mooi dat de plaatjes in de smaak van vanmiddag, Sander, hè? En luister gezellig mee in Dalsen. Tosca ook en bedankt voor de reactie. Ja, nog een half uur die, hè? Heb je ook Railroad van de Maurice Gibb en misschien Rolling on the River van Piet Veerman, gewoon uit de Amstelte. Ook de Olde Beunas in bedankt. Ik ga hem kijken naar de pleisje af in. Dan komt ook naar de Amstelte en bedankt voor de WhatsApp, hè?

Dus luisteraars, komen nog een paar plaatjes aan hier van deze kant. Dan kunt u vanavond verloos naar de Moezen vanuit Kerkenveld. Vanaf 6 uur. Dus voor de laatste reacties 0633 en dan de 444-990. En ook de Beunhuis, ik heb... Die andere kon ik even niet vinden, maar dan ga ik zo even kijken. Hè. Maar ik heb Piet Veerman en Klaas staan. Dan komt ook zo die kant op aan.

Luisteraars, nog even veel luisterplezier. Komt nog een paar plaatjes aan. Dit is de Belmer Show dus vanuit Nieuwleusen. Bij Vechtdal NL 105.6 en ook op www.rtvvechtdal.nl. En veel luisterplezier.

U luistert naar Radio Slovenia en Lady Cupido uit de locatie Hollandse Velds. U kunt ons bellen voor verzoek 0528 341142 of zend een sms-berichtje 0620 79 0157.

Ja, Loosjes, een goedenavond. Dus Loosjes, een bijzonder goedenavond. De moesje was vanavond iets later, rond 6:15. Dus we gooien nog een paar plaatjes erop hier. Dus weet er een van. De moesje is iets later. Dus dan schakelen we straks even over, hè. Dus de moesje, eet smakelijk, hè. Zo een bami schrijven in met mayo, hè. Luister, ik kom nog een paar platen aan van deze kant, tot aan de moezen. Die is nog iemand eten, hè?

Dus kom op applaus aan hier. Dus 0633 en dan de 444-990. Dus 0633 en dan de 444-990, hè.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

Luisteraars, dat was hem hier, de Welpenshow vanuit Nuleusen. Wat blij zijn de prijsjes op de zondagmiddag. En ook dat hem zo goed was, hè? Dus luisteraars, bedankt voor reageren. Ging je mooi vandaag. We kunnen verder luisteren naar de Moezen vanuit Kerkenveld. Ook Hendry, succes vanavond. Dan gooi er maar een paar Telstar klappers in, hè. Dus luisteraars, veel luisteraars hier bij de Moezen. Die heeft het buikje weer vol, dus die kan er weer tegen aan, hè. Dus luisteraars, aanstaande zondag ben ik er niet. Dan ben ik in Foetsie, hè. Dus luisteraars, aankomende zondag geen uitzending van deze kant. Dus weet er een van, hè. Ik laat is het al in mijn lopen, maar en dan kunnen we hem zo aanzetten, hè. Bedankt voor de aandacht. Tot de volgende keer en adieu.

Goed, luisteraars, neem zonder een goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat weer in de vinding hier met de Moes FM. Om met de blijze hier vecht al naar op de vaste zondagavond. En dan komen we op een goede verbinding van spraak en muziek, hè? Dus luisteraars, goedenavond. U staat dus in de vinding hier met de Moes FM. Om met de blijze hier vecht al naar op de vaste zondagavond. En dan komen we op een goede verbinding van spraak en muziek, hè? Luister voor een reactieprogramma uit nummer 0625. En dan 311-311, dus 0625. En dan 311-311. En laat gewoon zo weten dat je luistert.

Allereerst in de zender Beeldman Show. Ik ben bedankt voor de vereniging van de frequentie. Jeroen en luister gezellig mee naar de locatie van Nieuw Leuzen. Nou, we gaan eens even met speciaal weer openstemmen daar. En luister gezellig mee daar met de blijdje vanavond. En ook in bedankt voor de vereniging van de frequentie uiteraard. En luister gezellig mee naar de locatie van Nieuw Leuzen. En in mijn stikken ontvangen hier van de spraak en muziek, hè.

Dus de zender Belman Show met stingen ontvangen van de Sprake Muziek. Was ook prima voor mijn avond op die kant en dat is gezellig midden met de blaadjes, hè. Dus luisteraars, goedenavond. U staat dus in de verdiening hier met de Moes FM. En voor de reacties 0625 en dan 311 311. En laat gewoon zo winnen erbij bent, hè.

Goed, we gaan beginnen met de vocalisgevers hier. Luister mee, blijf erbij. 0625 en dan 311, 311. We gaan dit verder met de vocalisgevers hier, hè. Goedenavond en luister maar mee.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Goed, luisteraars, een bijzondere goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. Al met de blijf hier op Vechtal, naar liggen op de vaste zondagavond. En ik hoor dat mijn verbinding in goed is van de sprake muziek, hè? Goed luisteren voor het reactieprogramma. Laat nummer dus 06-25-311-311. En laat gewoon weten dat je luistert. Dus 06-25 en dan 311-311. En dat komt allemaal voor elkaar hier, hè?

Dus luisteraars, goedenavond. Er staat een verbinding hier met de Moes FM. Om de blijdje hier op Vechtel.nl. Om hem hier op de vaste zondagavond hier. En kort op mijn verbinding in goede is van spraak en muziek. En dat de blijdje nog in de smaak valt, hè. She's bright, she's pretty, and she is really neat. En voor de reacties 0625 en dan 311 311. En laat gewoon weten dat je luistert, hè. Verder ook in succes vanavond. En voor de maagmoeder Jeroen van de Zender Belman Show. Ook Jeroen, ook in bedankt voor de reactie, dus gezellig mee daar. En ook in bedankt voor de gedragsbewijs van vanmiddag. Was ook een prima van elkaar, kerel, hè.

verder ook in Jarek Euro. En voor de Magenbonden, de zender Pinkelman. Ook André, ook bedankt voor de reactie. Los gezellig middag en Lucas van Staphorst. Ook in voor Jantje dan die kans. En ook in voor de Pinkelman Junior. En de KDV, luister gezellig middag. Naar de Oranje Boulevard. En dan zal de vorige keer gewoon prima aan via de 96.5, hè?

Verder even een plaatje voor alle Eindhoven fans vanuit de Stuben Oud-Leuzen. En we luisteren mee. En doen we even een plaatje van Guus met Brabants. Ook Dirkie. Ook de papboer luisteren zullen meedagen in locaties van Oud-Leuzen. En ze blijven er ook bij zoeken. Hè? Dus moest een speciaal plaatje zijn voor alle Eindhoven fans vanuit de Stuben Oud-Leuzen. En we luisteren mee. En doen we even een plaatje van Guus met Brabant. En dan wordt hem aangeboden door de papboer. Ook de papboer luisteren mee daar. En we zullen er ook bij zoeken. Hè? Verder ook in, we luisteren mee. En dan wordt hem aangeboden door Jan Jansen uit locatie Stabhorst. Ook Jan, ook bedankt voor de reactie. Luister gezellig mee daar. En dan moet ik even bij ben daar. Verder was ik in mijn goede ontvangst vanuit Malaga. En de groetjes komen van Tim Veldmaat. Ook Tim Veldmaat luisterde mee daar hoor. En zo vond ik hem die kant op aangedraaid en ook een fijne vakantie, hè? Verder even een goedemiddag. Heb je een plaatje van voor Ridder Dirk. Ook... diegene ook in bedankt voor de reactie, luister gezellig mee daar. En ben je ook in bedankt voor de reactie, luister gezellig mee daar. En kom ook hem goed, hè. Verder even goedenavond, Henry. Succes. En de goede kom van de Toskouk. De Toskouk in bedankt. En dan stroom middag in Lucas van Dalsen. En moet die daar in weer aanstaan, hè. Ook Sander de Pruimentijd ook in bedankt voor de reactie, luister gezellig mee daar. Dan ben ik een speciaal voorbestemd daar. En ik wens ook een fijne dagen, hè.

verder ook in Rozemarie, nog in bedankt voor het belletje. En in de Glingen bent dan wel straks maar weer aan. Dus luisteraars, goedenavond. U staat in de vinding hier met de Moes FM. En voor de reacties 0625 en dan 311 311. En dan komt het allemaal voor elkaar hier, hè.

Boerhammelink, locatie Giepen, luister gezellig mee daar. Ik heb leiding van YouTube al hem gedraaid en ik hoorde druk hem goed om is, hè. En dan is er gezellig mee daar, locatie van Giepen. Dan blijf ik hem speciaal jouw stem daar, hè.

van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht.

0: Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Adverteren bij RTV Vechtal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtal FM of Vechtal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtal.nl.
4: Vechtal NL. Van vinyl en schijf.

Goed, luisteraars, neem zonder een goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We staan een sissende vinding hier met de Moes FM. Om het blijft hier op Vechtal naar liggen op de vaste zondagavond. En dan worden we een verbinding in goede van spraak en muziek. En dat de geluid blijft ook in de smaak vallen, hè. Voor een groepverzoek of telefoonsreactie op het programma luidt nummer dus 0625 en dan 311 311. Dus 0625 en dan 311 311. En dat komt allemaal in voor elkaar hier, hè. Dus luisteraars, goedenavond. Dus dat is een winning hier met de Moes FM. En dan wel met het blijtje op de vaste zondagavond hier bij Vechtal.nl. En voor een eventuele reactieprogramma laat nummer dus 0625. En dan 311 311. En voor een leuke paar vuur bijgezocht en gedraaid natuurlijk. En laat gerust weten dat je luistert aan. Verder even... Henry, we luisteren weer mee op de camping in Weerslo. En volgende week maandag ben ik er weer als het goed is. En dan gaan we weer proberen. En heb je nog een mooi plaatje van de Paladijns. En voor de maagmoeder Henry, de Studio Pioneer. Ook de Pioneer met Gerda luisteren zal een middag op de camping in Weerslo. De blaam ben ik hem speciaal voor u bestemd daar. En het plaatje van de Paladijns is ook gedraaid en... Kort als ook hem goed is, de zender Pioneer met Gerda. En we doen binnenkort wel weer op de maandag, hè. Verder was het ook een prima hier op vakantie moesten. En voor de maagmoeder las de studio Palm FM. Ook de Palm FM luisteren ze mee daar. En ook in mijn fijne vakantie toegewenst kerel. En luisteren ze mee met de blaadjes vanavond. En is op leiding van bezig aan de roken bijzoeken. En dan wordt hij ook in die kant op aangedraaid, hè? Met Red Balloon.

Verder moest ik de prijs ook in Spiesel in draaien voor Gerards. En ook in voor onszelf. Dan moest een blaadje draaien van Suzy met De Wereld is Leeg Zonder Jou. En een blaadje van Corrie en de Regels met Houden is Veel Te Laat. En dan wordt hem aangebonden Roosmarie. Ook Roosmarie luister mee daar. En dan zal blijven er ook bij zoeken. En dan wordt hij ook aan die kant omhoog gedraaid, hè? Ook de Proemeluisteren zijn mee daar. Sander van der Bruimertijd, ook in bedankt voor de reactie. En ze zijn ook in speciaal wel bestemd, hè? En verder even een mooi plaatje van de Hemels met Pluk de Dag. En wordt hem aangeboden door Dirty Team de Voort. Ook het Dirty Team de Voort, dus met daar. En moet het daar even geluisterd worden, hè?

Goed jongens, daar bij de Stube in de locatie van Old Leuzen. Luister maar gezellig mee daar. De vlam ben ik in mijn speciaal voor jullie bestemd daar. En ook in voor de papboeren en de gans. Luister gezellig mee met de blaadjes. Dus luisteraars, goedenavond. Dit is de Moesel van het Kerkenveld. En voor de reacties 0625 en dan 311. En dan komt allemaal voor elkaar hier aan.

Goed, luistermijn blijft erbij. We gaan ook verder met de vocale cijfers hier. 0625 en dan 311, 311. En dan komt allemaal voor elkaar hier aan. Goed, luistermijn blijft erbij. En veel luisterplezier.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal. 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek.

Afghanistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.

goed, luisteraars, goedenavond. Dus luisteraars, goedenavond. We staan in de winning hier met de Moes FM. Om de blijdschap hier gevecht al en liggen op de zondagavond. En dan worden een stuk op blijdschap hier voor de vuist weg hier. En ik hoor dat de verbinding hier goed is van Sprake Muziek, hè. Voor een groepverzoek of telefoonreactie op programma luidt nummer hier dus 0625. En dan 311-311. Dus voor de reacties 0625. En dan 311-311. En dat geuze wind dat je luistert daar. Ook dit zijn de Pinkerman ook in bedankt voor de reactie. André luistert goed allemaal mee daar. En hoe mooi dat het programma daar in de smaak valt, kerel. En luistert goed allemaal mee met de blijjes vanavond, hè.

Dus luisteraars, goedenavond. Dit is de Moeservan van het Kerkenveld. Om met het vaste beladen gaan we hier op Vechtal naar hier op de vaste zondagavond. En ik hoop uiteraard dat de verbinding hem goed is, zodat hij hem goed mag blijven. En voor de reacties 06 25 en dan 311 311. En dat gewoon zo weer als je luistert aan. Ook last de studio op allemaal van luisteren, middag. Blijf die van bezig en zo ook terug bijzoeken. En dan kom je de zorgen mannen, hè.

Ook de luister op afstand bekeken om zin moet Sjaal die weg, Robert. Bijzonder gaan we weer zo aan. Dus 06-25-311-311. Dit is hem, de moeser van vanuit Kerkenveld. En dat allemaal hier op Vegdal en Nellier, 405.6. En u kunt hem luisteren via de website van rtvvegdal.nl. Ik zou zeggen, luister mee, blijf erbij. Laat plaatje mullen op meer en dan gaan we snel verder met de muziek hier. Dus 06-25-311-311. Allemaal voor een groetje, verzoekje, muziek, alle wensen of een rapport over afstand, hè? Ik zou zeggen, luister mee, blijf erbij. En we zullen een bijzondere goede avond toe.

0: dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie.

en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

alles iets anders en niet zal nog ooit zoals vroeger zijn. Met jou in de regen lijkt het alsof hier de zon nog schijnt.

1, 2, goed luisteraars, goedenavond. U stond aan de verbinding hier met de Moes FM. Amelie Meutruiders hier weer op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En ik hoorde de verbinding in Broeders van Spraak en Muziek aan. Ga de band ook uit hier luisteraars. Willem en Van, hè? Dus luisteraars, goedenavond. U stond aan de verbinding hier met de Moes FM. Amelie Meutruiders hier weer op de zondagavond hier bij Vechtal.nl. En voor de laatste reacties 0625 en dan 311. En dan worden ze hem opgelezen hier en dan ga ik de band ook uit hier aan. Ook Boer Amelie komt nog in, bedankt voor de bal. Ik had hem me miste, kerel, maar in ieder geval een bedankt voor je belletje. Ik heb jij van YouTube hem gedraaid vanavond en... En ik hoor dat er hem goed om was, Boer Amelink, locatie Griepen. En ook een bedankt voor je belletje. Ook Lady Roosmarie, nog een bedankt voor de bel. Luister ook gezellig mee daar. En ik moet er erbij aan vanavond. Verder ook een bedankt en tot de volgende. En voor de magenbonden, de Toskouk, bedankt Henk. En moet er erbij aan vanavond. Verder tot de volgende uitzending. En voor de magenmoeder Bernard Gugelaar. Ook Bernard ook een bedankt voor de reactie. En dan moet ik erbij aan Bernard dan.

Verder ook in Durbemoe op de camping in Balkbrug moesten. En voor de magemoeder Berry de zender Woodpecker. Ook de zender Woodpecker ook in bedankt voor de reactie, Berry. En moet het ook hem goed is op de camping aan die kant, hè? Locatie van Balkbrug. En Plaverham is ook in mijn speciaal veel bestemd daar. En ook in bedankt voor de reactie, Knoppelen.

Dus luisteraars, goedenavond. Dit was hem, de Moeser van het Kerkenveld. En dan met het wekelijks programma hier 405.6. En dan wordt het de verbinding in goed als van Sprake Muziek, hè? Ik laat ze instrumentaal die muur lopen hier en dan ga ik de band uit hier. Dus iedereen bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende ronde. Dit was hem, de Moeser van het Kerkenveld. Einde bladen zijn de uitzending en dan graag tot volgende week zondag. Zijn we er weer met het blijste op de vaste zondagavond. En dan komt ook hem goed aan. Goed, ga eruit hier. Iedereen bedankt en graag tot een volgende keer maar weer aan. Ook de zender Pinkelman ook nog een bedankt voor de reactie, André. Dat is een gezellige medewerker van Staphorst. En ze hadden vorige week ook een prima 4-6-9-5. De Pinkelman met de KDV, hè. Ook de Palma FM zijn er ook nog in bedankt voor de reactie. Plaatje van bezig en met rapballoen is ook geraakt. En kort erin goed om was Lasso, hè? Goed, iedereen bedankt. Ga eruit hier. Goedenavond. Dit was de Moeser van het Kerkenveld. En graag tot volgende zondag.

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan.

Bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

Als men mij toch tot betalen kan gaan dwingen, nou dan kan ik ook dit liedje wel gaan zingen. Omdat Hilversummers veel miljoentjes vingen,